0: מסל אני חאו כשם שמצחץ. וכנקות, וכשתוכת כולו למשתאות. וכנעות חותם סטן צמסטל, תותלו כתך. וכנקות עושת, ועסקלת חמישות תותלי כולו למשתאות. Skmlacht, Gott schützt die Kluckdach, die Kutlunum hielt out. Genau, Snini ist da, wir kennen die Kutscher, aber Kulacht, die Kals, und die Skmlacht, das ist die Kluckdach. Wir kennen auch jetzt, Schimmen er dank, schimmen er stach, die nur schimmt er nicht euch. Und ich konnte am Darm euch, die nur schimmt er nicht euch. Und dann zeige ich ihm, schild aus, ich kachel er dann, und dann klag, die zahlt es dir euch. Ich habe dann die Kurs am Nasil gegeben. gegen örtliche Imerk. Gedus kachlas wei, zeich kachlas, kachlas orten klacht. Und mem zichtit lebset eich, neike mem atlut zicht. Ach, zwei litz zeich. Ich chem stutz. Abstut zu tatsi des jem kachlas at the nukutlacht kachl. Ich kutze get spucham te mut salut dai, titlamsta dai. At la psuish kutze get lais as te nukutlach, tit spuch dai. Achtet, it was good to the guys in the new Sahla suits and the good luck to hit the sides. After the storm suits, they used to wait in the mood suits to that state. Qual sham te mut stay tetan stan mu sha ham tlay shut tay khakhla sultan kutakht qual shkut kitakht tetan tawtsot tet kutakht tet khlat lma khist tay shkut the cold stays just so little, just quite so just as they say. I could do the cake stays at 2 weeks, at 2 weeks, Lutz. Slate, don't go to the man's twigs at the ice. Two wills of dot again. Though I let me get leisure to get milk. I could do the cake to the ice and I was cursed to the two wills. Schwee gute gedacht an das Nauskassilaisest. Ein neiges Gullut reiskige. Ach, ein neiges ist das Lehmst. Ein neiges Lutzkirch bakimit. Kwanat gute gedacht, es ist gemeinat reich, ach, ein neiges juch bakschildamnast. Einmal reiskit zikta die Mutz. Zit kuitsik et oot de manst. Eist, ken eist de manst het de samne sil. Acht, eit uit de kijk dit zich bekimit. Ik ken eit is de kijk dit eich. Quanats could take away Quanats. And like salute at the Nushim that can kiss you with my mists, lie sick to taste at the good room. And that's why I came, Quanats. Yeah, yeah. Ja, dat is direct dit. En ik zult het en schijnt het, dus ik was me mis. En goeie moet ik, moet ik de man strijken. Maar ik mis het zo, en het zich tegen, dat zo lauwtje in het huis, in het optische, ja. Je bent op het is geld. En waar het mist echt in is, is het goed, maar ik mist en schijnt dat. Stuk moeilijk is het goed, ik dacht, je schema. Stuk moeilijk is het zo luid. Ik heb niks gezien, dat is geen dat ik was maar gemist. Tegen goed, ik de kijk deed, ik was maar gemist. Was ze me zulke goed eigen, als ik naam geef, maar hij zei dat het niet is. De man zei. Staan ze in de stukken, stukken geeft de koetskel. Ik zie weinig is tegen de schermde dijk, maar ik nu de kool is te de koetelum. Wees is te moeilijk, is kima. Dat zei hem, moest ik mis. Dan is hem dat ik opgeweinig is. Opgeweinig is het. Maar zo is opgeweinig is. Schoos, kloot, je kachs. Als dat het. Als hij is goed zoet, dat je dacht dat een beetje schoot, dat is goed zo goed ligt. Nu kut ik die dag niet op zijn is dat de man strijkt. Kies, kom maar nog ook zo kijk dit. Dat de nutskut, je beest. Je pijnig is, koks, kwaak. That's all I know now. En moet zich echt als een beetje zang koekstijgt stoppen. We moeten ze dat niet goed. En goed, ik zou ze mij juist op de maatregelen. Het leidt op de kutortzen, ik zou ze mij juist op de maatregelen. Ik zou het doen. Ja.
1: Wij.
2: En dat zijn we op de Nuchalk video.
1: Hij heeft dat toch de kaars dat wat akkoordig. Altijd is het. Altijd is soms dat het nog zeg.
3: 91.1 FM.
1: Waar?
4: Alochas.
5: Alochas, oh ja. Yeah. Alochas, ja, yeah, that's right. Alochas. Alochas, just right.
6: Now what's the difference between aloha and
5: alochas? That's
4: such is. Because you're moving, okay. You're following.
5: Yeah, aloha is tight, yeah. That's right, aloha. Aloha. Aloha. Aloha is tight. Tight. Tight. Aloha is tight.
1: Hi!
2: And the sign up of the Nuchalk video.
1: Als hij toch als kwasna, pakkona domme zich daag, die zomt daag als kwasna,
3: 91.1 FM.
7: Hi.
8: Why? Nu yam tlam gits di suits. Nu smalli o chwaich. Si sawgi o'ch di suit daich. Why no nus yamll?

0: Jou insta nog iemand aan ons tuin met nap van de nogal kweetjes 91.1 FM.
1: Wat komt hem sinds ik oor? Die gaat ernst, dat als het zo komt, dat het gaat ernst, gelang ik je lief. Waar nog om het? Ik zie hem dan een maat dat ik dat geld. Alle aardig. Op spijtje koppel is dat. Dat ze gewoon dat je dan nog om het. De gezemsk koma kot. Gezemsk kudai. Hij is het. Het is door zemskit geld dat ze ze maken. Als koppel je hem te stellen, is dat. Hoe je niet moet stijgen, wordt hij dan staat eigenlijk zelf opgelegd stijgen. Hij is het. Als het hem niet is, doet het sinds de zuurt. Ik zoek wel uit het stank zijn dag. Ich lass Quelle zu stark und euch die Zahn durch. Zahn, das ist mein Stachel ernst. Das ist ja eigentlich, das ist durch den Stachel zu schlägen. Sie wurde uns niemals gut, das ist gut. Ich lass Quelle am Kist durch, durch. Alles. Das ist das. Ich grüße das doch. Ik stuus. Ook de zinst, dat is ook wel het ont. Die woeje naart, hoe zit de baan kiem? Wat zei het? Wat zit ze bij het? Zit de baan kiem het? Zelfs me.
2: Isaiah shake and bake drives in the middle, feeds Quint down underneath, wide open. What a cut by Quint!
3: 91.1 FM New Hulk Radio.
2: Great eyes by Isaiah to
4: what
2: see him.
4: What a beautiful look is right.
5: New Hulk prepositions. I am on lesson 13, page 85. This is in one of the Nader books, going over prepositions. There are four prepositions listed here: ush or osh for towards, ash for at, via or by way of, wich, away from, osh, ash, wich, towards, at, via, away from. A few examples here. Ashitz, ash, nuchalk. I am staying in nuchalk. Ashitz, ash, nuchalk. Ash is the preposition there, at. I am staying at Nuchalk, basically. Ashitz ash Nuchalk. I will go to Victoria. Gatraps osh tzamas. Gatraps osh tzamas. That osh there is the towards, the preposition. Ga makes it a future tense. Trap is to go. Tz makes it me or I. Osh, towards. Tzamas, Victoria. Tzamas is our word for the kind of that point down on the island there where Victoria is located. Gatlaps osh tzamas. I'll go to Victoria. I hit him with a stick. Maybe you're talking about a fish. Spechuis chtastin. Ch is the preposition with or by way of, via. Spechuis chtastin. Stin is the stick here. Hit him with it. Spechuis chtastin. And the fourth preposition, wich, away from. They came from the upriver area. Tlapau wich daachtoch. Tlapau wich. Wich, away from. Wich. Da ach, ach is the upriver area. da is the surrounding it. Da achtch. Tlapawich da achtch. They came from the upriver area. So our four prepositions in Nuchalk: osh, towards; ash, at; with or via; wich, away from.
4: This is Evan Adams, and you're listening to Nuchalk Radio 91.1 FM in sovereign Nuchalk territory. Hey, Victor.
6: Page 7. Easy to pronounce letter combinations. Quanat. Quanat. To cry or weep. Muk. Muk. Red. Quell. Quell. Hot. Skalk. Skalk. Porcupine. Aqua. Aqua. To buy. Spakwank. Spakwank. Ray or skate fish. Skupik. Skupik. Rose bud. Kukbi. Kukbi. Grandfather. Kusi. Kusi. Potatoes. Skulukt. Skulukt. Canoe pole. Chimilt. Chimilt. Valley. Tsutsa. Tsutsa. Mouth. Tsna. Tsna. Stinging nettle. Tsak. Or tsak. Long. Tsp. Tsp. To wipe. Munsk. Munsk. To count. Itza. Itza. Tooth. Tsiduma. Tsiduma. To sleep. Unts. Unts. I or me. Tsap. Tsap. Bone. Atsaya. Atsaya. Fox. Squatsta. Squatsta. Name. Tsayuts. Tsayuts. To stop talking. Tsk. Tsk. Heavy. Anudumuts. Anudumuts. Spear. Skutsals. Skutsals. Cheek. Numutsta. Numutsta. Door. Tsalik. Tsalik. Coyote.